0: onder meer een vluchtelingenkamp, zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou zijn gebeurd bij een Israëlische droneaanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buis liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de 3e plek in de Eredivisie. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
7: Luister elke zaterdagnacht van

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugsmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim €50.000 aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
8: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Op

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest, omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. 3 hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
8: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees.
8: Truus hier, hoe gaat het?
7: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
8: Wel eens aan een hulphond gedacht?
9: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
10: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen-Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen-Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouden Stad Radio.
12: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
14: Oh.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De eerste files in de regio ontstaan met vertraging op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Zoetewoudendorp een kwartier vertraging. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt de Bregseplein en Moordrecht 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
2: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar ja, hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
1: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Platner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt na gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
3: For that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
1: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits is begonnen. Je hebt nu vertraging op de volgende wegen. Te beginnen op de A12, Den Haag richting Utrecht. Voor Zoetermeer Centrum 5 minuten vertraging. Op de A16 richting Rotterdam. Voor knooppunt de Brechtseplein 1 kwartier op onthoud. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten vertraging. En op de N44, Den Haag richting Wassenaar. Voor Wassenaar Centrum 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
11: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
12: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: Agenda.
1: Liefhebbers van glimmend chroom en brullende motoren, zaterdag 11 juli is het zover. De 22e editie van Harley-dag Woerden vindt plaats van 10:30 tot 7 uur op het exercitieveld. Geniet van indrukwekkende Harleys, ontmoet medefans en proef de sfeer van vrijheid en power. Er is live muziek, een braderie, foodtrucks, een stuntteam en springkussens voor de kleintjes. Motorrijders kunnen gratis hun eigen motor-pk's testen. Of je nu komt met je eigen Harley of met het gezin, Harley-dag Woerden is er voor jong en oud. Entree is gratis, dus kom langs voor een cold drink, goed eten en een unieke sfeer vol motorpassie. Op 12 juli, van 2 tot 4:30, geeft singer-songwriter Pieter Nel een geweldig concert in de muziektent van het Houtmansplantsoen. Verwacht Americana en folksongs, met een krachtige stem en een rauwe kijk op de wereld. Samen met de bekende bluegrassgroep Bluegrass Boogeyman. Na hun succesvolle eerste optreden op het Rotterdam Bluegrass Festival komt deze bijzondere samenwerking terug naar de clubs. Geniet van een gevarieerd programma, van uitbundige vuurwerkstukken tot intieme ballads. Alles akoestisch. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus, kom luisteren op 12 juli om 14:00.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Ook tijdens de zomervakantie bruist het in het Huis van Alles in Waarder. Met een gevarieerd zomerprogramma is er voor jong en

0: Lee tijdens de koffieochtend uitgezwaaid. Na de zomer staan onder meer de langste lunchtafel tijdens Burendag, Kids Cluedo, een kledingruilbeurs en diverse creatieve activiteiten op het programma. Zo blijft het Huis van Alles een belangrijke ontmoetingsplek voor de inwoners van Waarder. De nieuwe wijkagenten van Bodegraven-Reewijk doen een oproep aan inwoners om signalen uit de buurt met de politie te delen. Volgens de agenten begint iedere werkdag met een briefing, waarna zij de wijk ingaan om zichtbaar aanwezig te zijn en contact te houden met bewoners. Door vroeg signalen op te pikken, kunnen problemen vaak worden voorkomen. Dat kan gaan om overlast, spanningen in een straat of zorgen over mensen die hulp nodig hebben. Daarbij werken de wijkagenten samen met onder meer het sociaal team, jongerenwerk en woningcorporaties. De agenten benadrukken dat inwoners hun ogen en oren zijn. Wie iets opvallends ziet, kan contact opnemen via 0900 8844. Is directe politieinzet nodig, bijvoorbeeld bij een inbraak of ongeval, bel dan 112. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem.
1: Kijk voor meer regionieuws op BR6.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met de meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag, bij Leidschendam 10 minuten oponthoud. De A16 Breda richting Rotterdam, tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt de Brechtseplein 20 minuten oponthoud. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. En de andere kant op de A20 richting Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt de Brechtseplein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Agenda.
1: Op 12 juli van 2 tot half 5 geeft singer-songwriter Pieter Nel een geweldig concert in de muziektent van het Houtmansplantsoen. Verwacht Americana en folksongs, met een krachtige stem en een rauwe kijk op de wereld. Samen met de bekende bluegrassgroep Bluegrass Boogeyman. Na hun succesvolle eerste optreden op het Rotterdam Bluegrass Festival komt deze bijzondere samenwerking terug naar de clubs. Geniet van een gevarieerd programma, van uitbundige vuurwerkstukken tot intieme ballads. Alles akoestisch. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus, kom luisteren op 12 juli om 2 uur. Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
2: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
1: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
3: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding, hebben ook niet meer dat drukke hormonmonstertje in hun hoofd, kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
1: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer, vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam heb je een kwartier vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Debrechtseplein 25 minuten oponthoud. Dan A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor knooppunt Debrechtseplein 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. Voor knooppunt Hofvliet 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
11: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
12: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Liefhebbers van glimmend chroom en brullende motoren, zaterdag 11 juli is het zover. De 22e editie van Harleydag Woerden vindt plaats van 10:30 tot 7 uur op het exercitieveld. Geniet van indrukwekkende Harleys, ontmoet medefans en proef de sfeer van vrijheid en power. Er is live muziek, een braderie, foodtrucks, een stuntteam en springkussens voor de kleintjes. Motorrijders kunnen gratis hun eigen motor-pk's testen. Of je nu komt met je eigen Harley of met het gezin, Harleydag Woerden is er voor jong en oud. Entree is gratis, dus kom langs voor een cold drink, goed eten en een unieke sfeer vol motorpassie.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Ook tijdens de zomervakantie bruist het in het Huis van Alles in Waarder. Met een gevarieerd zomerprogramma is er voor jong en oud van alles te doen. Nieuw is het Kids Repair Café, waar kinderen samen met vrijwilligers kapotte spullen leren repareren en ontdekken hoe je materialen een tweede leven geeft. Ook de vaste activiteiten zoals de koffieochtend, loopmaatje en de vrijdagavondborrels in juli en augustus gaan gewoon door. Daarnaast neemt het Huis van Alles afscheid van sociaal makelaar Driva Bakali. Na jarenlange inzet wordt zij op dinsdag 21 juli tijdens de koffieochtend uitgezwaaid. Na de zomer staan onder meer de langste lunchtafel tijdens Burendag, Kids Cluedo, een kledingruilbeurs en diverse creatieve activiteiten op het programma. Zo blijft het Huis van Alles een belangrijke ontmoetingsplek voor de inwoners van Waarder. De nieuwe wijkagenten van Bodegraven-Reewijk doen een oproep aan inwoners om signalen uit de buurt met de politie te delen. Volgens de agenten begint iedere werkdag met een briefing, waarna zij de wijk ingaan om zichtbaar aanwezig te zijn en contact te houden met bewoners. Door vroeg signalen op te pikken kunnen problemen vaak worden voorkomen. Dat kan gaan om overlast, spanningen in een straat of zorgen over mensen die hulp nodig hebben. Daarbij werken de wijkagenten samen met onder meer het sociaal team, jongerenwerk en woningcorporaties. De agenten benadrukken dat inwoners hun ogen en oren zijn. Wie iets opvallends ziet, kan contact opnemen via 0900 8844. Is directe politieinzet nodig, bijvoorbeeld bij een inbraak of ongeval, bel dan 112. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk in de regio met de meeste vertraging op de volgende wegen. De A4

4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelofarendsveen en Leidschendam doe je er een half uur langer over. De andere kant op de A12, maar dan richting Utrecht. Bij Nieuwerburg 20 minuten op onthoud. Op de A12 Utrecht richting Den Haag bij Nootdorp 20 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Brechtseplein een half uur op onthoud. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt de Brechtseplein een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot half 5. Op 12 juli, van 2 tot half 5, geeft singer-songwriter Pieter Nel een geweldig concert in de muziektent van het Houtmansplantsoen. Verwacht Americana en folksongs, met een krachtige stem en een rauwe kijk op de wereld. Samen met de bekende bluegrassgroep Bluegrass Boogeyman. Na hun succesvolle eerste optreden op het Rotterdam Bluegrass Festival komt deze bijzondere samenwerking terug naar de clubs. Geniet van een gevarieerd programma, van uitbundige vuurwerkstukken tot intieme ballads. Alles akoestisch. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus, kom luisteren op 12 juli om 2

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
2: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
1: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het staat in de regio nog vast op onder andere de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam heb je een half uur vertraging. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerburg een kwartier extra reistijd. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Debrechtseplein 40 minuten vertraging. Daarna de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Bij knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot op de A44, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Sassenheim en Kaagdorp een half uur vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: De muziekexperts. Live op BRSS.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
13: Altijd

0: Radioagenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Ook tijdens de zomervakantie bruist het in het Huis van Alles in Waarder. Met een gevarieerd zomerprogramma is er voor jong en oud van alles te doen. Nieuw is het Kids Repair Café, waar kinderen samen met vrijwilligers kapotte spullen leren repareren en ontdekken hoe je materialen een tweede leven geeft. Ook de vaste activiteiten zoals de koffieochtend, loopmaatje en de vrijdagavondborrels in juli en augustus gaan gewoon door. Daarnaast neemt het Huis van Alles afscheid van sociaal makelaar Driva Bakali. Na jarenlange inzet wordt zij op dinsdag 21 juli tijdens de koffieochtend uitgezwaaid. Na de zomer staan onder meer de langste lunchtafel tijdens Burendag, Kids Cluedo, een kledingruilbeurs en diverse creatieve activiteiten op het programma. Zo blijft het Huis van Alles een belangrijke ontmoetingsplek voor de inwoners van Waarder. De nieuwe wijkagenten van Bodegraven-Reewijk doen een oproep aan inwoners om signalen uit de buurt met de politie te delen. Volgens de agenten begint iedere werkdag met een briefing, waarna zij de wijk ingaan om zichtbaar aanwezig te zijn en contact te houden met bewoners. Door vroeg signalen op te pikken kunnen problemen vaak worden voorkomen. Dat kan gaan om overlast, spanningen in een straat of zorgen over mensen die hulp nodig hebben. Daarbij werken de wijkagenten samen met onder meer het sociaal team, jongerenwerk en woningcorporaties. De agenten benadrukken dat inwoners hun ogen en oren zijn. Wie iets opvallends ziet, kan contact opnemen via 0900 8844. Is directe politieinzet nodig, bijvoorbeeld bij een inbraak of ongeval, bel dan 112. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem.
2: Kijk voor meer regionieuws op BR6.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte neemt langzaam iets af. Je hebt nog vertraging op onder andere de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Den Haag-Ypenburg 10 minuten op onthoud. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk 10 minuten langzaam rijden. Daarna de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Den Haag-Malieveld een kwartiertje extra reistijd. En op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Brechtseplein een half uur op onthoud. En tot slot de A20 Gouden richting Hoek van Holland voor knooppunt de Brechtseplein een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op 12 juli van 2 tot half 5 geeft singer-songwriter Pieter Nel een geweldig concert in de muziektent van het Houtmansplantsoen. Verwacht Americana en folksongs met een krachtige stem en een rauwe kijk op de wereld. Samen met de bekende bluegrassgroep Bluegrass Boogeyman. Na hun succesvolle eerste optreden op het Rotterdam Bluegrass Festival komt deze bijzondere samenwerking terug naar de clubs. Geniet van een gevarieerd programma, van uitbundige vuurwerkstukken tot intieme ballads. Alles akoestisch. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus, kom luisteren op 12 juli om 2 uur. Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allach aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen, bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte neemt langzaam af. Je hebt nog vertraging op de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer doe je er 10 minuten langer over. Dat komt door een gewonde gans en hierdoor is de linker rijstrook dicht. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten oponthoud. Op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de N209, Hazeswoude richting Rotterdam. Voor Bergsenhoek Noord 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf 25 euro een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
9: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Op

0: Regioagenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Ook tijdens de zomervakantie bruist het in het Huis van Alles in Waarder. Met een gevarieerd zomerprogramma is er voor jong en oud van alles te doen. Nieuw is het Kids Repair Café, waar kinderen samen met vrijwilligers kapotte spullen leren repareren en ontdekken hoe je materialen een tweede leven geeft. Ook de vaste activiteiten zoals de koffieochtend, loopmaatje en de vrijdagavondborrels in juli en augustus gaan gewoon door. Daarnaast neemt het Huis van Alles afscheid van sociaal makelaar Driva Bakali. Na jarenlange inzet wordt zij op dinsdag 21 juli tijdens de koffieochtend uitgezwaaid. Na de zomer staan onder meer de langste lunchtafel tijdens Burendag, Kids Cluedo, een kledingruilbeurs en diverse creatieve activiteiten op het programma. Zo blijft het Huis van Alles een belangrijke ontmoetingsplek voor de inwoners van Waarder. De nieuwe wijkagenten van Bodegraven-Reewijk doen een oproep aan inwoners om signalen uit de buurt met de politie te delen. Volgens de agenten begint iedere werkdag met een briefing, waarna zij de wijk ingaan om zichtbaar aanwezig te zijn en contact te houden met bewoners. Door vroeg signalen op te pikken kunnen problemen vaak worden voorkomen. Dat kan gaan om overlast, spanningen in een straat of zorgen over mensen die hulp nodig hebben. Daarbij werken de wijkagenten samen met onder meer het sociaal team, jongerenwerk en woningcorporaties. De agenten benadrukken dat inwoners hun ogen en oren zijn. Wie iets opvallends ziet, kan contact opnemen via 0900 8844. Is directe politieinzet nodig, bijvoorbeeld bij een inbraak of ongeval, bel dan 112. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem.
2: Kijk voor meer regionieuws op BR6.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte neemt langzaam af. Vooral rond Rotterdam lossen de files moeizaam op. Je hebt vertraging nog op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 10 minuten vertraging. En de andere kant op de A20 Gouda richting Hoek van Holland.

0: Regioagenda.
1: Liefhebbers van glimmend chroom en brullende motoren, zaterdag 11 juli is het zover. De 22e editie van Harleydag Woerden vindt plaats van 10:30 tot 7 uur op het exercitieveld. Geniet van indrukwekkende Harleys, ontmoet medefans en proef de sfeer van vrijheid en power. Er is live muziek, een braderie, foodtrucks, een stuntteam en springkussens voor de kleintjes. Motorrijders kunnen gratis hun eigen motor-pk's testen. Of je nu komt met je eigen Harley of met het gezin, Harleydag Woerden is er voor jong en oud. Entree is gratis, dus kom langs voor een cold drink, goed eten en een unieke sfeer vol motorpassie. Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaar gemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. Van de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten oponthoud. En de andere kant op richting Hoek van Holland tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502... en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt. Een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Op 12 juli van 2 tot half 5 geeft singer-songwriter Pieter Nel een geweldig concert in de muziektent van het Houtmansplantsoen. Verwacht Americana en folksongs met een krachtige stem en een rauwe kijk op de wereld. Samen met de bekende bluegrassgroep Bluegrass Boogeyman. Na hun succesvolle eerste optreden op het Rotterdam Bluegrass Festival komt deze bijzondere samenwerking terug naar de clubs. Geniet van een gevarieerd programma, van uitbundige vuurwerkstukken tot intieme ballads. Alles akoestisch. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus, kom luisteren op 12 juli om 2 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Ook tijdens de zomervakantie bruist het in het Huis van Alles in Waarder. Met een gevarieerd zomerprogramma is er voor jong en oud van alles te doen. Nieuw is het Kids Repair Café, waar kinderen samen met vrijwilligers kapotte spullen leren repareren en ontdekken hoe je materialen een tweede leven geeft. Ook de vaste activiteiten zoals de koffieochtend, loopmaatje en de vrijdagavondborrels in juli en augustus gaan gewoon door. Daarnaast neemt het Huis van Alles afscheid van sociaal makelaar Driva Bakali. Na jarenlange inzet wordt zij op dinsdag 21 juli tijdens de koffieochtend uitgezwaaid. Na de zomer staan onder meer de langste lunchtafel tijdens Burendag, Kids Cluedo, een kledingruilbeurs en diverse creatieve activiteiten op het programma. Zo blijft het Huis van Alles een belangrijke ontmoetingsplek voor de inwoners van Waarder. De nieuwe wijkagenten van Bodegraven-Reewijk doen een oproep aan inwoners om signalen uit de buurt met de politie te delen. Volgens de agenten begint iedere werkdag met een briefing, waarna zij de wijk ingaan om zichtbaar aanwezig te zijn en contact te houden met bewoners. Door vroeg signalen op te pikken kunnen problemen vaak worden voorkomen. Dat kan gaan om overlast, spanningen in een straat of zorgen over mensen die hulp nodig hebben. Daarbij werken de wijkagenten samen met onder meer het sociaal team, jongerenwerk en woningcorporaties. De agenten benadrukken dat inwoners hun ogen en oren zijn. Wie iets opvallends ziet, kan contact opnemen via 0900 8844. Is directe politieinzet nodig, bijvoorbeeld bij een inbraak of ongeval, bel dan 112. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem.
2: Kijk voor meer regionieuws op BR6.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand en door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaar gemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij volgens zijn woordvoerder dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Grote problemen nu rond Rotterdam. Je hebt vertraging op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Er is een ongeluk gebeurd in de keteltunnel. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 3 kwartier vertraging. Je kan omrijden via de A13 en dit gaat naar verwachting tot 11:45 duren. Dan de A16, die is in beide richtingen bij de Van Brienenoordbrug dicht. Dat komt door technische problemen. Richting Rotterdam kan je wel omrijden via de A15 en de A4. En tot slot de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt de Brechtseplein. Een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Oh.

0: agenda.
1: Op 12 juli van 2 tot half 5 geeft singer-songwriter Pieter Nel een geweldig concert in de muziektent van het Houtmansplantsoen. Verwacht Americana en folksongs met een krachtige stem en een rauwe kijk op de wereld. Samen met de bekende bluegrassgroep Bluegrass Boogeyman. Na hun succesvolle eerste optreden op het Rotterdam Bluegrass Festival komt deze bijzondere samenwerking terug naar de clubs. Geniet van een gevarieerd programma, van uitbundige vuurwerkstukken tot intieme ballads. Alles akoestisch. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus, kom luisteren op 12 juli om 2 uur. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot half 5.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Ook tijdens de zomervakantie bruist het in het Huis van Alles in Waarder. Met een gevarieerd zomerprogramma is er voor jong en oud van alles te doen. Nieuw is het Kids Repair Café, waar kinderen samen met vrijwilligers kapotte spullen leren repareren en ontdekken hoe je materialen een tweede leven geeft. Ook de vaste activiteiten zoals de koffieochtend, loopmaatje en de vrijdagavondborrels in juli en augustus gaan gewoon door. Daarnaast neemt het Huis van Alles afscheid van sociaal makelaar Driva Bakali. Na jarenlange inzet wordt zij op dinsdag 21 juli tijdens de koffieochtend uitgezwaaid. Na de zomer staan onder meer de langste lunchtafel tijdens Burendag, Kids Cluedo, een kledingruilbeurs en diverse creatieve activiteiten op het programma. Zo blijft het Huis van Alles een belangrijke ontmoetingsplek voor de inwoners van Waarder. De nieuwe wijkagenten van Bodegraven-Reewijk doen een oproep aan inwoners om signalen uit de buurt met de politie te delen. Volgens de agenten begint iedere werkdag met een briefing, waarna zij de wijk ingaan om zichtbaar aanwezig te zijn en contact te houden met bewoners. Door vroeg signalen op te pikken kunnen problemen vaak worden voorkomen. Dat kan gaan om overlast, spanningen in een straat of zorgen over mensen die hulp nodig hebben. Daarbij werken de wijkagenten samen met onder meer het sociaal team, jongerenwerk en woningcorporaties. De agenten benadrukken dat inwoners hun ogen en oren zijn. Wie iets opvallends ziet, kan contact opnemen via 0900 8844. Is directe politieinzet nodig, bijvoorbeeld bij een inbraak of ongeval, bel dan 112. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Rotterdam-Feyenoord zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 5 minuten vertraging. De andere kant op de A16 richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten op onthoud. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Prins Alexander 10 minuten op onthoud door de wegwerkzaamheden. En tot slot de N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Tussen de aansluiting met de N219 en de aansluiting met de A16 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: radioagenda.
1: Op 12 juli van 2 tot half 5 geeft singer-songwriter Pieter Nel een geweldig concert in de muziektent van het Houtmansplantsoen. Verwacht Americana en folksongs met een krachtige stem en een rauwe kijk op de wereld. Samen met de bekende bluegrassgroep Bluegrass Boogeyman. Na hun succesvolle eerste optreden op het Rotterdam Bluegrass Festival komt deze bijzondere samenwerking terug naar de clubs. Geniet van een gevarieerd programma, van uitbundige vuurwerkstukken tot intieme ballads. Alles akoestisch. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus, kom luisteren op 12 juli om 2 uur. Liefhebbers van glimmend chroom en brullende motoren, zaterdag 11 juli is het zover. De 22e editie van Harley-dag Woerden vindt plaats van 10:30 tot 7 uur op het exercitieveld. Geniet van indrukwekkende Harleys, ontmoet medefans en proef de sfeer van vrijheid en power. Er is live muziek, een braderie, foodtrucks, een stuntteam en springkussens voor de kleintjes. Motorrijders kunnen gratis hun eigen moto-pk's testen. Of je nu komt met je eigen Harley of met het gezin, Harley-dag Woerden is er voor jong en oud. Entree is gratis, dus kom langs voor een cold drink, goed eten en een unieke sfeer vol motorpassie.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon. In het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. En vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer in de regio. Met name op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor de Keteltunnel een kwartier vertraging. Komt omdat het een stuk verderop op de A16 nog druk is, omdat de A20 dicht is. Daar wordt gewerkt. Op de A16 staat dus file richting Breda. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein tot aan knooppunt Ridderkerk. 5 kilometer en 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Hallo, met Kees.
9: Truus hier, hoe gaat het?
8: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
9: Wel eens aan een hulphond gedacht?
10: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
11: Luister elke zaterdagnacht

0: regioagenda.
1: Liefhebbers van glimmend chroom en brullende motoren, zaterdag 11 juli is het zover. De 22e editie van Harleydag Woerden vindt plaats van 10:30 tot 7 uur op het exercitieveld. Geniet van indrukwekkende Harleys, ontmoet medefans en proef de sfeer van vrijheid en power. Er is live muziek, een braderie, foodtrucks, een stuntteam en springkussens voor de kleintjes. Motorrijders kunnen gratis hun eigen motor-pk's testen. Of je nu komt met je eigen Harley of met het gezin, Harleydag Woerden is er voor jong en oud. Entree is gratis, dus kom langs voor een cold drink, goed eten en een unieke sfeer vol motorpassie. Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Ook tijdens de zomervakantie bruist het in het Huis van Alles in Waarder. Met een gevarieerd zomerprogramma is er voor jong en oud van alles te doen. Nieuw is het Kids Repair Café, waar kinderen samen met vrijwilligers kapotte spullen leren repareren en ontdekken hoe je materialen een tweede leven geeft. Ook de vaste activiteiten zoals de koffieochtend, loopmaatje en de vrijdagavondborrels in juli en augustus gaan gewoon door. Daarnaast neemt het Huis van Alles afscheid van sociaal makelaar Driva Bakali. Na jarenlange inzet wordt zij op dinsdag 21 juli tijdens de koffieochtend uitgezwaaid. Na de zomer staan onder meer de langste lunchtafel tijdens Burendag, Kids Cluedo, een kledingruilbeurs en diverse creatieve activiteiten op het programma. Zo blijft het Huis van Alles een belangrijke ontmoetingsplek voor de inwoners van Waarder. De nieuwe wijkagenten van Bodegraven-Reewijk doen een oproep aan inwoners om signalen uit de buurt met de politie te delen. Volgens de agenten begint iedere werkdag met een briefing, waarna zij de wijk ingaan om zichtbaar aanwezig te zijn en contact te houden met bewoners. Door vroeg signalen op te pikken kunnen problemen vaak worden voorkomen. Dat kan gaan om overlast, spanningen in een straat of zorgen over mensen die hulp nodig hebben. Daarbij werken de wijkagenten samen met onder meer het sociaal team, jongerenwerk en woningcorporaties. De agenten benadrukken dat inwoners hun ogen en oren zijn. Wie iets opvallends ziet, kan contact opnemen via 0900 8844. Is directe politieinzet nodig, bijvoorbeeld bij een inbraak of ongeval, bel dan 112. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Brechtseplein 10 minuten vertraging. De andere kant op de A16 richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 20 minuten oponthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A20. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot half 5. Op 12 juli, van 2 tot half 5, geeft singer-songwriter Pieter Nel een geweldig concert in de muziektent van het Houtmansplantsoen. Verwacht Americana en folksongs, met een krachtige stem en een rauwe kijk op de wereld. Samen met de bekende bluegrassgroep Bluegrass Boogeyman. Na hun succesvolle eerste optreden op het Rotterdam Bluegrass Festival komt deze bijzondere samenwerking terug naar de clubs. Geniet van een gevarieerd programma, van uitbundige vuurwerkstukken tot intieme ballads. Alles akoestisch. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus, kom luisteren op 12 juli om 2 uur.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet 2 Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren, nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Op de A16 maar dan richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 20 minuten oponthoud. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 10 minuten extra reistijd. En tot slot op de N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Tussen de aansluiting met de N219 en de aansluiting met de A16... 10 minuten vertraging door een kapotte auto. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
15: Oh.

0: regioagenda.
1: Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur. Liefhebbers van glimmend chroom en brullende motoren, zaterdag 11 juli is het zover. De 22e editie van Harleydag Woerden vindt plaats van 10:30 tot 7 uur op het exercitieveld. Geniet van indrukwekkende Harleys, ontmoet medefans en proef de sfeer van vrijheid en power. Er is live muziek, een braderie, foodtrucks, een stuntteam en springkussens voor de kleintjes. Motorrijders kunnen gratis hun eigen motor-pk's testen. Of je nu komt met je eigen Harley of met het gezin, Harleydag Woerden is er voor jong en oud. Entree is gratis, dus kom langs voor een cold drink, goed eten en een unieke sfeer vol motorpassie.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Ook tijdens de zomervakantie bruist het in het Huis van Alles in Waarder. Met een gevarieerd zomerprogramma is er voor jong en oud van alles te doen. Nieuw is het Kids Repair Café, waar kinderen samen met vrijwilligers kapotte spullen leren repareren en ontdekken hoe je materialen een tweede leven geeft. Ook de vaste activiteiten zoals de koffieochtend, loopmaatje en de vrijdagavondborrels in juli en augustus gaan gewoon door. Daarnaast neemt het Huis van Alles afscheid van sociaal makelaar Driva Bakali. Na jarenlange inzet wordt zij op dinsdag 21 juli tijdens de koffieochtend uitgezwaaid. Na de zomer staan onder meer de langste lunchtafel tijdens Burendag, Kids Cluedo, een kledingruilbeurs en diverse creatieve activiteiten op het programma. Zo blijft het Huis van Alles een belangrijke ontmoetingsplek voor de inwoners van Waarder. De nieuwe wijkagenten van Bodegraven-Reewijk doen een oproep aan inwoners om signalen uit de buurt met de politie te delen. Volgens de agenten begint iedere werkdag met een briefing, waarna zij de wijk ingaan om zichtbaar aanwezig te zijn en contact te houden met bewoners. Door vroeg signalen op te pikken kunnen problemen vaak worden voorkomen. Dat kan gaan om overlast, spanningen in een straat of zorgen over mensen die hulp nodig hebben. Daarbij werken de wijkagenten samen met onder meer het sociaal team, jongerenwerk en woningcorporaties. De agenten benadrukken dat inwoners hun ogen en oren zijn. Wie iets opvallends ziet, kan contact opnemen via 0900 8844. Is directe politieinzet nodig, bijvoorbeeld bij een inbraak of ongeval, bel dan 112. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging 10 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda de andere kant op tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk een kwartier vertraging. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht is de vertraging ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Op 12 juli van 2 tot half 5 geeft singer-songwriter Pieter Nel een geweldig concert in de muziektent van het Houtmansplantsoen. Verwacht Americana en folksongs met een krachtige stem en een rauwe kijk op de wereld. Samen met de bekende bluegrassgroep Bluegrass Boogeyman. Na hun succesvolle eerste optreden op het Rotterdam Bluegrass Festival komt deze bijzondere samenwerking terug naar de clubs. Geniet van een gevarieerd programma, van uitbundige vuurwerkstukken tot intieme ballads. Alles akoestisch. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus, kom luisteren op 12 juli om 2 uur. Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Doral Begens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden. Hij staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorlen. Italië zet twee Russen het land uit. Het zijn militair attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam staat tussen Zoeterwoude-Dorp en knooppunt Ypenburg 12 kilometer file. De vertraging is 35 minuten. Is een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein een kwartier oponthoud. En de andere kant op bij knooppunt Ridderkerk is de vertraging ook een kwartier. Komt door de afgesloten A20 Gouden Hoek van Holland. En daar staat ook file voor knooppunt Terbrechtseplein ook iets meer dan 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas, laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Ook tijdens de zomervakantie bruist het in het Huis van Alles in Waarder. Met een gevarieerd zomerprogramma is er voor jong en oud van alles te doen. Nieuw is het Kids Repair Café, waar kinderen samen met vrijwilligers kapotte spullen leren repareren en ontdekken hoe je materialen een tweede leven geeft. Ook de vaste activiteiten zoals de koffieochtend, loopmaatje en de vrijdagavondborrels in juli en augustus gaan gewoon door. Daarnaast neemt het Huis van Alles afscheid van sociaal makelaar.

0: oproep aan inwoners om signalen uit de buurt met de politie te delen. Volgens de agenten begint iedere werkdag met een briefing, waarna zij de wijk ingaan om zichtbaar aanwezig te zijn en contact te houden met bewoners. Door vroeg signalen op te pikken, kunnen problemen vaak worden voorkomen. Dat kan gaan om overlast, spanningen in een straat of zorgen over mensen die hulp nodig hebben. Daarbij werken de wijkagenten samen met onder meer het sociaal team, jongerenwerk en woningcorporaties. De agenten benadrukken dat inwoners hun ogen en oren zijn. Wie iets opvallends ziet, kan contact opnemen via 0900 8844. Is directe politieinzet nodig, bijvoorbeeld bij een inbraak of ongeval, bel dan 112. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem.
1: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.
2: BR6. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste verdraging. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk 40 minuten oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn inmiddels vrij. Op de A15 Europoort Rotterdam bij de afrit Brielle is de verdraging ook een half uur door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Daar is de rechte rijstrook dicht. Door de afsluiting van de A20 ook weer een lange file op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. Daar sta je 25 minuten vast. En op de N210 Schoonhoven-Rotterdam voor de aansluiting met de A16 daardoor ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Liefhebbers van glimmend chroom en brullende motoren, zaterdag 11 juli is het zover. De 22e editie van Harley-dag Woerden vindt plaats van 10:30 tot 7 uur op het exercitieveld. Geniet van indrukwekkende Harleys, ontmoet medefans en proef de sfeer van vrijheid en power. Er is live muziek, een braderie, foodtrucks, een stuntteam en springkussens voor de kleintjes. Motorrijders kunnen gratis hun eigen motor-pk's testen. Of je nu komt met je eigen Harley of met het gezin, Harley-dag Woerden is er voor jong en oud. Entree is gratis, dus kom langs voor een cold drink, goed eten en een unieke sfeer vol motorpassie. Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas, laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren. Ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is alweer heel druk in de regio. Onder andere op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Roelevarensveen en Knooppunt Ketelplein is de vertraging 40 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Knooppunt Ridderkerk en Knooppunt Terbrechtseplein een half uur vertraging. Beide files worden veroorzaakt door de afsluiting van de A20 bij Terbrechtseplein richting Hoek van Holland. Verder file op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar een kwartier vertraging. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij de afrit Brielen is de vertraging ook 40 minuten. Dat heeft te maken met een eerder ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest. Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Ook tijdens de zomervakantie bruist het in het Huis van Alles in Waarder. Met een gevarieerd zomerprogramma is er voor jong en oud van alles te doen. Nieuw is het Kids Repair Café, waar kinderen samen met vrijwilligers kapotte spullen leren repareren en ontdekken hoe je materialen een tweede leven geeft. Ook de vaste activiteiten zoals de koffieochtend, loopmaatje en de vrijdagavondborrels in juli en augustus gaan gewoon door. Daarnaast neemt het Huis van Alles afscheid van sociaal makelaar Driva Bakali. Na jarenlange inzet wordt zij op dinsdag 21 juli tijdens de koffieochtend uitgezwaaid. Na de zomer staan onder meer de langste lunchtafel tijdens Burendag, Kids Cluedo, een kledingruilbeurs en diverse creatieve activiteiten op het programma. Zo blijft het Huis van Alles een belangrijke ontmoetingsplek voor de inwoners van Waarder. De nieuwe wijkagenten van Bodegraven-Reewijk doen een oproep aan inwoners om signalen uit de buurt met de politie te delen. Volgens de agenten begint iedere werkdag met een briefing, waarna zij de wijk ingaan om zichtbaar aanwezig te zijn en contact te houden met bewoners. Door vroeg signalen op te pikken kunnen problemen vaak worden voorkomen. Dat kan gaan om overlast, spanningen in een straat of zorgen over mensen die hulp nodig hebben. Daarbij werken de wijkagenten samen met onder meer het sociaal team, jongerenwerk en woningcorporaties. De agenten benadrukken dat inwoners hun ogen en oren zijn. Wie iets opvallends ziet, kan contact opnemen via 0900 8844. Is directe politieinzet nodig, bijvoorbeeld bij een inbraak of ongeval, bel dan 112. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem.
2: Kijk voor meer regionieuws op BR6.nl.
3: BR6. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio, onder andere op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt Ketelplein is de vertraging een uur. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Henrikje de Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein ook 3 kwartier oponthoud. Komt door de afgesloten A20. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag

Is het ook bijzonder druk tussen Driebergen en Woerden. 21 kilometer langzaam rijdend verkeer kost je een half uur. Op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Terbrechtseplein een kwartier vertraging en ook een kwartier op de A44 Amsterdam Den Haag bij Wassenaar Centrum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot half 5. Op 12 juli, van 2 tot half 5, geeft singer-songwriter Pieter Nel een geweldig concert in de muziektent van het Houtmansplantsoen. Verwacht Americana en folksongs, met een krachtige stem en een rauwe kijk op de wereld. Samen met de bekende bluegrassgroep Bluegrass Boogeyman. Na hun succesvolle eerste optreden op het Rotterdam Bluegrass Festival komt deze bijzondere samenwerking terug naar de clubs. Geniet van een gevarieerd programma, van uitbundige vuurwerkstukken tot intieme ballads. Alles akoestisch. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus, kom luisteren op 12 juli om 2:00.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er 150 kilometer file. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en knooppunt Prins Klausplein 35 minuten oponthoud door een ongeluk. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Ook op de A4 verderop bij knooppunt Ketelplein ook nog ruim 20 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Harmelen een half uur vertraging. A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein ruim 3 kwartier oponthoud door de afgesloten A20. De andere kant op is het trouwens ook druk tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk ook een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
9: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur.

0: vandaag met Marja Wessels. Ook tijdens de zomervakantie bruist het in het huis van Alles in Waarder. Met een gevarieerd zomerprogramma is er voor jong en oud van alles te doen. Nieuw is het Kids Repair Café, waar kinderen samen met vrijwilligers kapotte spullen leren repareren en ontdekken hoe je materialen een tweede leven geeft. Ook de vaste activiteiten zoals de koffieochtend, loopmaatje en de vrijdagavondborrels in juli en augustus gaan gewoon door. Daarnaast neemt het Huis van Alles afscheid van sociaal makelaar Driva Bakali. Na jarenlange inzet wordt zij op dinsdag 21 juli tijdens de koffieochtend uitgezwaaid. Na de zomer staan onder meer de langste lunchtafel tijdens Burendag, Kids Cluedo, een kledingruilbeurs en diverse creatieve activiteiten op het programma. Zo blijft het Huis van Alles een belangrijke ontmoetingsplek voor de inwoners van Waarder. De nieuwe wijkagenten van Bodegraven-Reewijk doen een oproep aan inwoners om signalen uit de buurt met de politie te delen. Volgens de agenten begint iedere werkdag met een briefing, waarna zij de wijk ingaan om zichtbaar aanwezig te zijn en contact te houden met bewoners. Door vroeg signalen op te pikken kunnen problemen vaak worden voorkomen. Dat kan gaan om overlast, spanningen in een straat of zorgen over mensen die hulp nodig hebben. Daarbij werken de wijkagenten samen met onder meer het sociaal team, jongerenwerk en woningcorporaties. De agenten benadrukken dat inwoners hun ogen en oren zijn. Wie iets opvallends ziet, kan contact opnemen via 0900 8844. Is directe politieinzet nodig, bijvoorbeeld bij een inbraak of ongeval, bel dan 112. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel erg druk in de regio. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en knooppunt Prins Klausplein meer dan een uur oponthoud. Komt door een ongeluk, alle rijstroken zijn vrij. Verkeer richting Rotterdam en Den Haag kan het beste via Wassenaar rijden over de A44, hoewel het daar inmiddels ook behoorlijk druk aan het worden is. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Nieuwerbrug 22 kilometer langzaam rijdend verkeer en een uur oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging ook een uur. Dat komt door de afsluiting van de A20. En op de A20 zelf staat daardoor ook file van Gouda naar Hoek van Holland. Voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op 12 juli van 2 tot half 5 geeft singer-songwriter Pieter Nel een geweldig concert in de muziektent van het Houtmansplantsoen. Verwacht Americana en folksongs, met een krachtige stem en een rauwe kijk op de wereld. Samen met de bekende bluegrassgroep Bluegrass Boogeyman. Na hun succesvolle eerste optreden op het Rotterdam Bluegrass Festival komt deze bijzondere samenwerking terug naar de clubs. Geniet van een gevarieerd programma, van uitbundige vuurwerkstukken tot intieme ballads. Alles akoestisch. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus, kom luisteren op 12 juli om 2 uur. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot half 5.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer vanavond is er nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog altijd heel druk in de regio. Onder andere op de A4 nog een lange file van Amsterdam naar Den Haag. Bij knooppunt Hoefvliet 20 minuten vertraging. Verderop tussen knooppunt Hoefvliet en Den Haag-Zuid ook een half uur. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Nieuwerbrug een uur op onthoud. De rechter rijstrook is daar dicht, daar ligt brandstof op het wegdek. Gaat waarschijnlijk nog tot 8 uur duren om dat allemaal weg te krijgen. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein ongeveer 50 minuten vertraging door de afgesloten A20. De andere kant op is het ook druk op de A16 richting het zuiden tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 20 minuten vertraging. En op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: zeggen. De regioagenda.
1: Op 12 juli van 2 tot half 5 geeft singer-songwriter Pieter Nel een geweldig concert in de muziektent van het Houtmansplantsoen. Verwacht Americana en folksongs, met een krachtige stem en een rauwe kijk op de wereld. Samen met de bekende bluegrassgroep Bluegrass Boogeyman. Na hun succesvolle eerste optreden op het Rotterdam Bluegrass Festival komt deze bijzondere samenwerking terug naar de clubs. Geniet van een gevarieerd programma, van uitbundige vuurwerkstukken tot intieme ballads. Alles akoestisch. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus, kom luisteren op 12 juli om 2 uur. Liefhebbers van glimmend chroom en brullende motoren? Zaterdag 11 juli is het zover. De 22e editie van Harley-dag Woerden vindt plaats van 10:30 tot 7 uur op het exercitieveld. Geniet van indrukwekkende Harleys, ontmoet medefans en proef de sfeer van vrijheid en power. Er is live muziek, een braderie, foodtrucks, een stuntteam en springkussens voor de kleintjes. Motorrijders kunnen gratis hun eigen motor-pk's testen. Of je nu komt met je eigen Harley of met het gezin, Harley-dag Woerden is er voor jong en oud. Entree is gratis, dus kom langs voor een cold drink, goed eten en een unieke sfeer vol motorpassie.

0: Dit is BSS met het regio nieuws.
1: Vandaag met Marja Wessels. Ook tijdens de zomervakantie bruist het in het Huis van Alles in Waarder. Met een gevarieerd zomerprogramma is er voor jong en oud van alles te doen. Nieuw is het Kids Repair Café, waar kinderen samen met vrijwilligers kapotte spullen leren repareren en ontdekken hoe je materialen een tweede leven geeft. Ook de vaste activiteiten zoals de koffieochtend, loopmaatje en de vrijdagavondborrels in juli en augustus gaan gewoon door. Daarnaast neemt het Huis van Alles afscheid van sociaal makelaar Driva Bakali. Na jarenlange inzet wordt zij op dinsdag 21 juli tijdens de koffieochtend uitgezwaaid. Na de zomer staan onder meer de langste lunchtafel tijdens Burendag, Kids Cluedo, een kledingruilbeurs en diverse creatieve activiteiten op het programma. Zo blijft het Huis van Alles een belangrijke ontmoetingsplek voor de inwoners van Waarder. De nieuwe wijkagenten van Bodegraven-Reewijk doen een oproep aan inwoners om signalen uit de buurt met de politie te delen. Volgens de agenten begint iedere werkdag met een briefing, waarna zij de wijk ingaan om zichtbaar aanwezig te zijn en contact te houden met bewoners. Door vroeg signalen op te pikken kunnen problemen vaak worden voorkomen. Dat kan gaan om overlast, spanningen in een straat of zorgen over mensen die hulp nodig hebben. Daarbij werken de wijkagenten samen met onder meer het sociaal team, jongerenwerk en woningcorporaties. De agenten benadrukken dat inwoners hun ogen en oren zijn. Wie iets opvallends ziet, kan contact opnemen via 0900 8844. Is directe politieinzet nodig, bijvoorbeeld bij een inbraak of ongeval, bel dan 112. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Roelevarensveen en Rijswijk is de vertraging een half uur. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Nieuwerbrug. 3 kwartier vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. Er ligt namelijk brandstof op het wegdek. Het opruimen daarvan gaat waarschijnlijk tot 8 uur vanavond.

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 16:30. Elke donderdagochtend om 10:00 in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Den Haag staat bij Nieuwerbrug 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. De rechte rijstrook is dicht, daar ligt brandstof op het wegdek. En verder is de N206 Heemstede-Zoetermeer dicht bij Katwijk aan Zee door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. Fonds. Gezondheid begint in je buik.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
11: Altijd dichtbij. BR6.
12: U luistert naar Gewijde Muziek. Het religieuze radioprogramma van BR6. Met veel muziek en onder het motto Stof tot Nadenken een gesproken woord. Wij wensen u een gezegend uur.
13: Welkom bij het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen, Liane Vrieswijk. Vandaag beginnen we met een tekst uit Zacharia 7, vers 9. Zo spreekt de Heer van de machten. Spreek eerlijk, recht en bewijs elkaar liefde en barmhartigheid. Die boodschap moest Zacharia eeuwen geleden doorgeven aan het volk. Diezelfde boodschap geeft hij ons nog steeds door. Laat ook vandaag Gods liefde zien aan de mensen om je heen.

Mijn kracht, u wil ik loven, ja, God is mijn vesting, de God die mij genadig is. Psalm 59, vers 18. Op hem mag je altijd vertrouwen, omdat hij vol genade is. Zing een lied tot zijn eer en lof.

Laat mij voor altijd in uw tent wonen, schuilen onder de schaduw van uw vleugels. Psalm 61, vers 5. Zoals een kuikentje veilig is onder de vleugels van zijn moeder, zo mogen wij wegkruipen dicht bij de Heer.

Hoe goed is het te spelen voor onze God? Hoe feestelijk is het om een lofzang te zingen voor de Heer, die Jeruzalem herbouwt. Psalm 147, vers 1 en 2a. Zingen voor Hem maakt je hart blij en het verheugt God.

Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Matteüs 5, vers 8. Zuiver van hart zijn, een onmogelijke opdracht. Niet voor wie het van God verwacht, want Hij maakt ons rein en zuiver. Wat een belofte!

Maar de Heer is getrouw. Hij zal u sterken en behoeden voor de boze. 2 Thessalonicenzen 3 vers 3. Geen garantie dat alles vandaag van een leien dakje zal gaan. Wel de garantie dat je beschermer bij je is in alles.

Laat de Heer uw harten richten op de liefde van God en de standvastigheid van Christus. 2 Thessalonicenzen 3 vers 5. Kom je geloof tekort? God wil je zelfs de wil, de trouw en het verlangen naar hem geven.

Wie is zwak zonder dat ik het ook ben? Wie komt ten val zonder dat ik gloei van verontwaardiging? 2 Korinthe 11, vers 29. Houd moed, ook al is je geloof maar klein en zwak, zegt Paulus. Of, zoals Corrie ten Boom zei, je hebt geen groot geloof nodig, maar geloof in een grote God.

Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Romeinen 12, vers 21. Dat is een pittige opdracht. Maar als je ervoor wilt gaan, is de opdrachtgever bereid je een handje te helpen.

0: Ik verheug mij uitbundig vanwege de Heer. Ik jubel en juich om mijn God, want Hij heeft mij.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Mugova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
10: Altijd dichtbij. BM6.
11: U gaat nu luisteren naar Praise the Lord with Music. Een programma dat afgelopen vrijdag is samengesteld en gepresenteerd door Yannick Sinema op RTW Waddinxveen.

Een hele goede avond en van harte welkom bij Praise the Lord with Music. Ja, zoals iedere week weer op jouw donderdag of vrijdagavond. Want op donderdag zitten we bij BR6 Bodegraven Reeuwijk. En op vrijdag bij R2FM Radio en TV Waddinxveen. En de tv die kan je bekijken via www.r2.nl. Daar kan je live meekijken wat hier allemaal in de studio is gebeurd. Maar dan moet ik natuurlijk wel het knopje aanzetten. En dat heb ik nu gedaan, dus nu kan je ook de studio in kijken. Hoe mooi is dat? Ja, het wordt een bomvolle uitzending hoor vandaag, zeker weten. Want de Pinksteren komt eraan. Dat is namelijk op 24 mei en 25 mei, eerste en tweede Pinksterdag. En we gaan het natuurlijk hebben over opwekking. Er zijn nog veel meer concerten, ook deze maand van Celtic Worship onder andere. Maar ook The Sand Knights komt eraan. Dus blijf lekker luisteren. We gaan beginnen met, hoe noem je het? House, techno, maakt niet uit. Het is in ieder geval gospel. The Uprising, Rave Jesus en alom bekend Roberto Rosso en God's Nation. Van harte welkom bij Praise the Lord with Music.

Dat waren de Uprising, Rave Jesus, Roberto Rosso en God's Nation met Come Home. En we gaan het hebben over de EO Jongerendag. Die vindt op 6 juni plaats met artiesten als Battle Music, KB, Elevation Rhythm komt eraan, Tarion komt eraan, Battle Music komt er niet aan. Dat zeg ik verkeerd. Ja, en nog zoveel meer, want er worden nog artiesten bekendgemaakt. Daar later meer over. Eerst dus muziek van KB, die komt ook naar de EO Jongerendag met Hold Me Back.

hoorde Hulvey, Phil Wickham en Tyrone Wells met How Great. En we gaan naar het Strandheem Festival. Dat is een vierdaags festival in het noorden van het land dat elk jaar gehouden wordt in het Hemelvaartweekend. En dat is dit jaar op 14 mei. De donderdag natuurlijk, hè, voor Pinksteren. En het is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de grootste christelijke festivals van Nederland. Met in 2025 opnieuw een record aantal bezoekers. Elk jaar komen vele bekende sprekers en bands uit binnen- en buitenland naar het Strandheem Festival. Er zijn stands, workshops, seminars en jongerenprogramma U-Wave. En er is ook nog genoeg te doen voor de kids. De toegang tot het festival en parkeren is gratis. Er dienen alleen tickets gekocht te worden voor sommige concerten. Voor de mensen die dan van ver afkomen, zijn er diverse overnachtingsmogelijkheden in de prachtige omgeving. In 2026 vindt het dus plaats, het Strandheem Festival van 14 tot en met 17 mei. Ja, maar dan heb ik nog niet verteld wie er allemaal komen. Nou, om ze nou allemaal te noemen, dat is een beetje veel. Ik kan wel een kleine greep doen uit de hele grote line-up die ze hebben. Christian Verwoerd komt, Open Door staat er. Julia Mulder, Huis van Bellen. Eline Seger staat er. Ja, je kan eigenlijk zeggen wie staat er niet. De DJ-set van 7FM. Ja, het is echt ongelooflijk als je naar die line-up kijkt. Zo groot. Ik zou gewoon naar de website toe gaan. Strandheemfestival.nl. En daar kan je alle informatie vinden. Kees Kreinhardt en Mosaic Worship, die staan er ook. En daar had ik muziek van klaarstaan. Maar je raadt het al, zoals vorige week ook ging. Het staat er niet meer. Dus we gaan lekker verder met Spring Harvest en Lou Vellingen met Sing, Sing, Sing.

Ja, dat waren Dion, Sam Rivera en Roosevelt Stewart met In The Light. En ik had jullie nog muziek beloofd van Mosaic Worship. Dus daar komt hij, een nieuwste release, Ruach.

Dat was Tarion met Magical Feeling. Die komen ook naar de EO Jongerendag op 6 juni in Ahoy, Rotterdam. En ik kreeg van Impact Church, dat is een kerk hier in Waddinxveen, in de Cultuurhuis de Kroon op Gouweplein 1 hier in het mooie Waddinxveen. Zondag 3 mei komen ze weer in de ochtend bij elkaar als Impact Church. Ze zijn blij dat Lenneke van der Jacht bij hun het woord van God komt delen. Lenneke is iemand met diep verlangen naar Jezus en warm hart voor mensen en een passie die aanstekelijk is. Ze starten 3 mei samen om 10:30 en na de samenkomst drinken ze ook nog koffie en je bent van harte welkom. Nou, Impact Church is Cultuurhuis de Kroon, Gouweplein nummer 1 in Waddinxveen, oftewel in de bibliotheek/theater. En we gaan verder met muziek van Opwekking. Het nieuwe nummer van vandaag uitgekomen, Heel Mijn Hart Zingt. Opwekkingsnummer 920.

Mocht je ze niet kennen, ga ze checken. Limo Blaze, Nathan Davis Jr. en Trendsetter Sense met Will Be Done. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van dit eerste uur van Presidortief Music. Geen zorgen, het volgende uur zijn we gewoon weer terug. En dan gaan we alvast een klein stukje vooruit blikken op Pinksteren met onder andere natuurlijk het grote opwekking. En 15 mei kan ik alvast zeggen, gaan we Pinkster Special doen hier bij Praise the Lord with Music. Daar zometeen meer over. Nu eerst nog eventjes genieten van de muziek tot aan het nieuws en de reclame. En dat doen we met nieuwe muziek van Brandon Lake en Nick Jonas, de auteur. Tot zometeen.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vast zat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister elke zaterdagnacht

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
7: U gaat nu luisteren naar Praise the Lord with Music. Een programma dat afgelopen vrijdag is samengesteld en gepresenteerd door Yannick Sinema op RTW Waddinxveen.

0: Welkom bij Praise the Lord with Music op uw radio, presentatie en samenstelling Yannick Cinema.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur van Praise the Lord with Music. We begonnen dit laatste uur met Planet Shakers met het nummer Mighty God, de live versie die onlangs is uitgekomen. En wat gaan we allemaal doen in dit laatste uur? Nou, ik heb heel veel muziek. Dat zeker van onder andere Cici Wijnens komt voorbij. Tom Royaal komt voorbij. Jay Stamper komt voorbij. Wie is dat ook weer? Dat hoor je zo, want we gaan het ook hebben over opwekking, Pinksteren. Ja, de Pinkster Special die komt eraan. Daar zo meteen meer over. We gaan eerst naar muziek van Don Cartel. Bigger is Better. Welkom terug bij Praise the Lord with Music.

0: We gaan het hebben over Pinksterconferentie. Ja, daar had ik het net ook al over. We gaan een special houden op 15 mei. Dat doen we ieder jaar weer. En dan gaan we het gewoon hebben over onder andere opwekking. Onder andere. Dus het thema, dat is Ik Ben. Ja, tijdens het Pinkster Weekend van vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei organiseert opwekking voor de 56e keer de jaarlijkse Pinksterconferentie op het evenementterrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. Goed om te weten, Praise the Lord with Music is er dan ook niet, want ik ben er het hele weekend om daar als geluidstechnicus het geluid te verzorgen. In de woestijn werd Mozes stilgezet door een brandende struik die niet verteerde. Uit het vuur sprak God, ik ben die ik ben. Exodus 3 vers 14. Mozes trok zijn schoenen uit. Het was een heilige grond. Zijn roeping werd vernieuwd. Ook aan ons openbaart God zich als de ik ben. Een God van nabijheid, trouw en kracht. Door de Bijbel heen leert hij ons namen. Door de Bijbel heen leert hij ons zijn namen kennen, zoals Yahweh Jireh, dat betekent de Heer die voorziet, Yahweh Rapha, de Heer die geneest, en Yahweh M. Kadesh, de Heer die heiligt. Ja, de naam van God. Zijn namen tonen zijn hart, zijn karakter, zijn werk. Tijdens de Pinksterconferentie vormen ze het hart van gebed, prediking en aanbidding. Uitgewerkt in deelthema's, ontmoet hem, zijn naam. Wees heilig, onze identiteit. Maak ruimte voor God en de ander. Wanneer God zegt ik ben, wordt alles anders. De ruimte verandert, de grond wordt heilig. Het is een levende stem die nog steeds klinkt. De struik brandt nog, de geest die beweegt nog en de roep klinkt nog. Hij is, hij leeft, hij spreekt. Hij is Yahweh. Ik ben. Ja, de conferentie is voor iedereen. De Pinksterconferentie is een plaats waar mensen van alle leeftijden en uit alle kerkelijke achtergronden welkom zijn om het Pinksterfeest mee te vieren. Jij dus ook. Naast het volwassen programma zijn er ook programma's speciaal voor kinderen, tieners en jongeren. En ook voor mensen met verstandelijke beperking of ontwikkelingsstoornis is er in de bijzondere mensentent een mooi programma. Ja, ik ga er op de 15e verder op in wat er allemaal te doen is, wie er allemaal is. Maar één ding weten we zeker, het wordt een feestje. Dat was het vorig jaar ook namelijk. Daar had Jay Stamper meerdere malen opgetreden op het jongerenterrein bij The Great Place. En dat was gewoon fenomenaal. Hele tent die op en neer ging van vreugde, van dansen, van feest, van gezelligheid. En wij gaan dat hier ook gewoon lekker doen. Is je deur nog op slot? De remix van Jay.
1: Je hart is net een huisje waar het gezellig is. Maar het is er nog zo donker.

Oh, daar krijg ik toch helemaal zin van om dat live mee te gaan maken. Jezus, wees de naam. Opwekkers nummer 921. Oh, ja, ik krijg er helemaal zin in. Ja, opwekking dus. Wil je erheen, dan kan het nog, hè. Je meld je even aan als medewerker. Ze zoeken nog verschillende mensen die verschillende dingen willen doen. Denk aan een safety host, een verkeersregelaar, iemand bij de catering. Je kan het zo gek niet verzinnen. En het mooie is, dan krijg je korting op, hoe heet het? Een kampeerplek. En dan krijg je nog een kampeerplek. Want de vaste kampeerplekken, die zijn uit mijn hoofd gezegd helemaal uitverkocht. Maar wil je meewerken, dan zijn de medewerkers velden, om dat zomaar te zeggen. En dan kan je daar gewoon het hele weekend lekker blijven. En je kan ook nog lekker meewerken. Je gaat mensen ontmoeten. Hoe mooi is dat? En daarom doe ik het ook, omdat ik het leuk vind om verschillende mensen te ontmoeten. En ja, het is gewoon heel erg fijn om daar te zijn, vind ik. Dus wees je bij opwekking.nl en dan gaat het helemaal goed komen. En dan zien we elkaar daar. En dan had ik nog wat, want Rent Collective die komt namelijk weer naar Nederland toe. Na een aantal uitverkochte concerten in Nederland keert Rent Collective, de geliefde folk-aanbiddingsband uit Noord-Ierland, eindelijk weer terug. Rent Collective staat bekend om hun frisse, eerlijke sound en energieke live optredens. Met nummers als Build Your Kingdom Here, Counting Every Blessing en het platina gecertificeerde My Lighthouse zijn ze dan ook uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke worship bands van dit moment. Wil je erbij zijn op 15 mei in Oud-Beijerland of 16 mei op, en daar is die weer, Strandheem Festival? Zorg dan dat je tickets op tijd koopt via eventsforchrist.nl. 15 mei dus in Oud-Beijerland in de EGHW Kerk, en dat staat voor Evangelische Gemeente Hoekse Waard. Ja, dat kan je mooi opzoeken zo op internet. Ga even naar eventsforchrist.nl en koop je kaartjes. En wie weet hoor je dit nummer dan wel live. Counting Every Blessing. Hier hoort u Rent Collective.

Tommy Royale en KB met Glory Down. Ja, op de EU Jongerendag, hè, dat zei ik in het vorige uur ook. KB komt daar ook 6 juni in Ahoy Rotterdam. En we gaan naar iemand die ook in Ahoy Rotterdam heeft gestaan. Het afgelopen jaar of vorig jaar, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Cici Wijnens heb ik het over. En ze heeft weer nieuwe muziek uitgebracht. Jazeker, een paar weken geleden. We Pray.

Dat was schitterende muziek van Sanne en Angela en Erika de Wit. Of de Wis. Er staat Wit met W-I-T-H. Maar volgens mij is het gewoon de Wit. God van het Hemelrijk hoorde je. Nieuwe muziek van Sander en Angela en Erika. Die heeft dus ook nog meegedaan. En het was een schitterend nummer, dat zeker. Victory House Worship. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar ze komen dus uit... waar komen ze vandaan? Dat is een goede vraag. Ik kan het even niet meer vinden. Nou, dat maakt ook niet uit. We gaan er gewoon lekker naar luisteren. We won't bow down. Victory House Worship.

Wauw, Victory House Worship met We Won't Bow Down. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze avond van Praise the Lord with Music. Ja, volgende week dan ben ik er helaas niet. Ik ben verhinderd, niks ernstig of zo hoor. Maar ik sla even een weekje over. Ik ben er de 15e, 15 mei. En voor de mensen uit Bodegraven-Reeuwijk ben ik er dus weer op. Even kijken hoor, dan moet ik het goed zeggen. 21 mei. Ja, dus dat duurt eventjes, maar goed, dan hebben we wel de Pinkster Special, hè, gelijk, die eraan komt. Dus de volgende uitzending, dat is de Pinkster Special. 8 mei zijn we er dus niet, dat is volgende week. Maar 15 mei zijn we er wel, dat is over 2 weken. Praise the Lord with Music op uw radio. We hoorden nieuwe muziek van verschillende muzikanten. We hadden de Pinksterconferentie zijn we op. Hebben een blik opgeworpen. Rent Collective komt naar Nederland. Het Strand Heem Festival komt eraan. De EO Jongerendag en nog zoveel meer. Goed, we gaan eruit. Ik zou zeggen, heb hele fijne weken. En 15 mei bij RTW FM. De Pinkster Special van Praise the Lord with Music. Tot over 2 weken.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school is al jaren veel te doen over het onderwijs. Resultaten van leerlingen zijn slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnally. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig. Maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnally spreekt van een mooie verrassing. Ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk die nu bezig is. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En ook was er een kleine tegendemonstratie. Daarnaast werd er door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 17 graden uiteindelijk. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
12: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Regioagenda.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent. Liefhebbers van glimmend chroom en brullende motoren, zaterdag 11 juli is het zover. De 22e editie van Harleydag Woerden vindt plaats van 10:30 tot 7:00 op het exercitieveld. Geniet van indrukwekkende Harleys, ontmoet medefans en proef de sfeer van vrijheid en power. Er is live muziek, een braderie, foodtrucks, een stuntteam en springkussens voor de kleintjes. Motorrijders kunnen gratis hun eigen motor-pk's testen. Of je nu komt met je eigen Harley of met het gezin, Harleydag Woerden is er voor jong en oud. Entree is gratis, dus kom langs voor een cold drink, goed eten en een unieke sfeer vol motorpassie.

0: Agenda. BR6.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 16:30. Elke donderdagochtend om 10:00 in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joe Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, door 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.